0: tijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.
3: Adult.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en

0: iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht. O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. De zon begon te schijnen. Heerlijk. Joost schoof hij schoof de deuren open. En de dieren kwamen naar buiten. De snuitjes aan de handen van Joost. Maar Joost had nog geen eten. En toen liepen ze weg. Bertje keek ernaar. Die ging naar de voederbak. Het bakje ging erin en strooide het voer naar buiten. Wat nou, Bertje? Oh, helemaal niets eigenlijk. Komen de buurmeisjes ook vandaag? Nou, dat zou best eens kunnen. Dat zei Joost. En dan klinkt er een bel. Tingelingeling! Bertje liep erheen. En daar stonden de buurmeisjes. Hun handen vol met eten. Mooi, zei Bertje. Mooi, zeiden de meisjes. De dieren kwamen terug met veel lawaai. Meh, meh, ia, ia, be, be, roekoe, tok, tok, tok, tok, tok. En allemaal wilden ze wat. Ook het varken kwam eraan. De konijntjes kwamen ook overeind. En de musjes, die deden mee. Mirjam, moeder, Suzanne kwamen naar buiten. Gingen bij de tafel zitten. Gewoon kijkend en lachend in de zon. Heerlijk, hè? Ja, het zit hier heerlijk. Ja, maar je moet wel van dieren houden. Dat is waar. Waar zijn de meisjes? Die zijn op hun kamer. De jongens zijn op zolder. En het gelach van de meisjes klonk door de tuin. Pa, die bij de kippen was geweest, die kwam er ook aan. Ging bij hen zitten. En ineens kwam er een witte kip aan. En die sprong op de schoot van pa. En hij begon haar te aaien. Tok, tok. Dat is lang geleden, meisje, zei pa. Hoe komt dit zo? Tok, tok, tok, gaf ze antwoord. En ging makkelijk op pa's schoot zitten.

doornpoot. Het eten is gedaan. En nog even zitten ze heerlijk bij elkaar. Dan wordt er plotseling gebeld. Betje staat dan op en doet open. De post. Moeder komt ook aangelopen. Een brief voor u. Dankjewel, zegt moeder en doet de deur dicht. Den heer Willemsen staat erop. En ze geeft de brief aan pa. Verbaasd kijkt hij ernaar, scheurt het open en begint te lezen. En, vraagt moeder, nou hier, lees zelf maar. En opa kijkt moeder aan en Sylvia zegt, wat staat erin? En moeder gaat lezen. Hallo, ouwe buurtjes, kennen jullie ons nog, de familie Smit? De familie Smit? Ja, zegt moeder, die aan de waterweg woonde. Wij woonden aan het eind ervan. En zij woonden naast ons. Wij op 98 en zij op 96. Hadden ze geen hond? Jawel hoor, ze hadden een herder. En die heette Max. En een poes, Mickey. Och, die was altijd weg, altijd aan de wandel. En dan moest Max haar zoeken. Hij vond haar altijd. De poes hing dan in zijn bek. En 's avonds lag ze tussen de poten van Max te slapen.

van de kamers. Ach, zegt opa, dat moet kunnen. Ja, dat moet kunnen, zei iedereen. Ja, maar gaan wij nog even... De jongens hadden hun jas al aan, de ouderen ook. En waren al op weg. En druk waren ze aan het overleggen. Ongemerkt waren ze bij het bedrijf aangekomen. Nog even doorzetten. Misschien krijgen we de tweede poot ook af, zeiden de jongens tegen elkaar. Kalm aan, jongens, riep opa. Dan breekt het lijntje niet.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regering...

0: Partij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1 van de Martini-staat.
2: Iedere zondagmorgen op O Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
1: O Radio.
2: Jij hoort er ook bij.
3: Op de kabel en FM, dag en nacht. O Radio.
4: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Torenbouw. Zeg, weet je nog het verhaal van Noach? Nou, hij kreeg toch een grote familie. En die woonden allemaal bij elkaar. Oh, wat konden ze het goed met elkaar vinden. En overweg gaan, ergens anders wonen. Nou, daar dachten ze niet aan. Een vreemd land. En daar moesten ze niet aan denken. Nee hoor, daar dachten ze niet aan. Naar een vreemd druk land? Nee, dat doen we niet. Wij blijven liever hier. Het is hier goed. En als Noach zin had, dan vertelde hij van vroeger. Van die grote vloed die de aarde bedekte. En als je het niet gelooft, nou klim dan naar de berg Ararat. En daar zal je de boot zien liggen. Maar dat hoefde ze niet. Want grootvader Noach heeft het in mezelf meegemaakt. En de regenboog, nou die zie je toch heel vaak als het regende. Ja, zei iemand, maar hoe weten we nou dat er nooit meer een vloed zal komen? Ach, doe niet zo mal, zeg. We hebben de regenboog en de belofte van God en daar moet je toch op vertrouwen. En een andere zei, is het nou wel verstandig om onze toekomst en dat van onze kinderen toe te vertrouwen aan een regenboog? Nee hoor, dat doen we niet. Maar wat dan wel? Ja, wat dan wel? Als we nou eens een toren gaan maken die tot de hemel reikt, dan worden we niet over de aarde verstrooid. Want we gaan daar ook een stad opbouwen. Dat gaan we doen. Maar hoe doen we dat? Nimrod, wil jij onze leider wezen? Ja, dat wou hij wel. En al gauw waren er mensen aan het bakken van stenen. En sjouwers die stenen op hun plek brachten. Ze deden allemaal mee. Nee, Noach niet. Die was ook veel te oud geworden. Maar zij dan, die bij Noach zaten. Ja, daar zaten een paar mensen die niet meehielpen. Waarom niet? Hé, waarom helpen jullie niet mee? Omdat God heeft gezegd dat we overal moesten gaan wonen. Ja, maar het werk gaat door. Het was heel veel werk. En langzaam kon je zien hoe het werkt. Iedere maand weer een stukje hoger en hoger. En nog was het niet zo hoog als de hemel. Maar wel zo hoog als een berg. Zo, zeiden ze tegen elkaar, nu nog de stad. Dan zijn we veilig voor de vloed. Zo dachten de mensen. Maar weet je, God dacht er heel anders over. En er staat in de Bijbel, toen daalde de Heer neer om de toren te zien die de mensen bouwden. En van al die mensen die daar aan het bouwen was, was er niet één die aan God dacht. Nee, het lukt ons best zonder God. Dat was een foute gedachte. God ziet alles wat we aan het doen zijn. En hij vond dit niet goed. Want wat zou er gebeuren als het één groot rijk zou worden en slechte mensen aan de regering zouden komen? Die zouden de plannen van God helemaal in de waai kunnen sturen. Ja, maar wat moet er dan gebeuren? Nou, dat heeft God op een bijzondere manier gedaan.
En wel de taal veranderd. De mensen gingen aan het werk. En toen vroeg er iemand: zeg, kan jij mij die steen even geven? Nou, aan wie hij dat vroeg, verstond er niets van. En gaf hem een troffel. Iemand anders vroeg: wil je mij even cement brengen? En hij kreeg stenen. Iemand vroeg om een troffel. En die kreeg een hamer. En zo ging het maar door. Nou, dat duurde maar even. Of er brak toch een ruzie uit. Niemand snapte er nog wat van. Hoe kan dat nou? Altijd was het goed. En nou? Wat zegt die toch? Nou, ajus hoor. Jullie bekijken het maar. En ze gingen weg. Zelfs in de winkel ging het fout. De bakker schudde met zijn hoofd. Zijn handen in de lucht. Wat is er toch gebeurd? En overal, echt overal, was er ruzie. En daar werd een man zo boos, die zei: kom, we pakken alles in, we gaan weg. Dit hou ik niet uit. Dat zagen de anderen ook, die zeiden: inpakken, wegwezen. Ze gingen alle kanten op. He, he, daar, en die stad dan? Ja, X. En de toren? Geen actie, want er was niemand meer. En ze gingen allemaal weg. De meisjes en de jongens lieten hun vriendinnetjes achter. De jongens hun kameraden. En ze konden zelfs geen afscheid nemen. En zij verstonden elkaar niet. En die grote toren, ja, er waren geen mensen meer om het af te maken. Dus bleef het zo. Na een lange tijd kwamen er scheuren in. En was er van die mooie droom niets meer over. Het heeft wel een naam gekregen. Babel. Die naam betekent verwarring. God had hier spraakverwarring gebracht. God doet altijd wat hij zegt. Vrede zij u. Liefde van God. God zij met u. En zijn armen zijn zegenende om u heen.

wat lelijk is, wordt? In de winter lijkt alles dood. Daar is niets aan te doen. Maar dan komt weer de... En alles wordt weer...

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot zondag.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Rolly of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt u verzorgd door dominee Leo Blees van de Hervormde Kerk. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars. Oh.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde

0: in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
2: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
1: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

0: luisteren we nu naar dominee Leo Blees.
1: Goedemorgen, luisteraar. We gaan samen een paar versen lezen uit een oud lied uit de Bijbel. Psalm 84. Deze woorden. Voor de koorleider. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin ze haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. En hiermee stoppen we even met het lezen van deze psalm. Ik weet niet hoe u het een aantal weken geleden hebt gedaan, maar toen was het weekend van de vogeltelling. Misschien hebt u eraan meegedaan, gekeken in de tuin of op het balkon. Volgens bepaalde geleerden gaat het niet zo goed met de vogels in ons land. Het aantal mussen daalt schrikbarend en ook het aantal zwaluwen gaat steeds verder achteruit. Het was u misschien nog nooit opgevallen, want dat waren altijd zulke gewone vogels, die vallen niet zo op. En dat er steeds minder zijn, nou ja, waar maak je je druk om, zegt u wellicht. Het is gewoon zo en ik merk er maar weinig van, het interesseert me misschien ook niet zo. En dan wil ik u juist graag meenemen naar die woorden uit dit lied. Want een mus en een zwaluw gaan ons ergens in voor. We hebben het wellicht veel te druk en we voelen ons natuurlijk heel belangrijk. Toch wil ik je vragen om even stil te staan en samen met mij te turen naar die vogels. Want die hebben in Psalm 84 iets wat ik bij tijden zo mis. Wat ik soms zelfs zonder dat ik het besef mis. Want de mus en de zwaluw zijn dicht bij God. Dicht bij de levende God. En de mens die dit lied gemaakt heeft, zijn ogen zijn open gegaan voor hele onbeduidende vogels om hem heen. En die dieren hebben iets op mij voor, ook op u en mij. Ze zingen voor hun schepper. Dat eerst. Waar wij zo vaak ook de afgelopen 2 jaar niet zingen mochten in de kerk, zongen zij gewoon door. En in de vroege ochtend zingen de vogels hun lied voor God. Ik weet niet hoe jij wakker wordt, hoeveel u dat doet. Misschien check je als eerste je telefoon, kijken of je nog berichtjes hebt gemist. Deze vogels, als eerste, zingen ze hun lied voor God. Ze vinden zelfs hun huis, hun thuis bij God. En hun jongen, als ze die mogen krijgen, dan brengen ze die bij God, zingt dit lied. En de mens die dit lied heeft gemaakt, er kriebelt iets van binnen. Dat huis van God, dat leven met de Heere, daar verlangt hij naar. Misschien jij ook wel, dat je zegt, ik wil niet zonder. Ik hou ook van het huis van God, van bij de Heere te zijn. En als ik ver bij hem vandaan ben, dan baal ik daarvan. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat leven bij en met God, dat trekt me. Wat gebeurt daar dan, vraag je je af, in en bij dat huis van God? Want het gaat niet zozeer om dat huis, maar het gaat om degene die er woont. Degene die er werkt. Dat huis van God, daar woont hij zelf en daar werkt hij ook. Weet je nog wat daar in het middelpunt staat? In dat huis van God? Daar staat het altaar. Misschien kent u de plaatjes nog wel van vroeger, van school. Een afbeelding van het altaar en op een altaar wordt geofferd. En bij het altaar wordt gebeden. Daar is God zelf. En daar moet ik ook zijn. En daar gaat die mus mij in voor. Die mus die weet dat ook. Die vliegt daar om dat altaar heen, omdat hij wat zoekt. En hij vindt er ook wat. Kruimels die gevallen zijn van de broden. Die kruimeltjes zijn voor hem en voor zijn jongen. En zo'n zwaluw, zie je de vliegjes die bij het offervlees horen. Die insecten zijn voor hem en voor zijn jongen. Mus en zwaluw, die weten waar ze het moeten vinden. Bij het altaar in het huis van God. En beste mensen, daar gebeurt het nog steeds, hoor. Op het altaar in het huis van God. Dat noemen we altijd bediening van verzoening. Daar vloeit bloed van een offer. Van het offer Jezus Christus. Op het altaar gebeurt het. Daar offert de hoge priester zichzelf. En dat voor een wereld verloren in schuld. Voor jou en mij dus, zeg maar. En daar moet je zijn, hoor. Jij en ik. En als wij jongen hebben gekregen, als we die ontvangen hebben van onze Schepper, dan mag je ze daar brengen, daar is het echte leven. En dan gaan de mus en de zwaluw ons in voor. En die zijn zo gewoon en zo klein. En dat geeft aan dat we er wel op moeten letten. Anders ga je er zomaar aan voorbij. Het geeft ook aan dat het voor jou en mij zomaar kan. Dat je bij dat altaar bent. Want daar gebeurt nog meer. Daar wordt ook gebeden. Daar stijgt het gebed op tot voor het aangezicht van God. En daar mag ik ook zijn en jij ook. En misschien zeg je wel, ik heb al heel lang niet meer gebeden en eigenlijk kan ik het ook niet. Dan neem ik je nog een keer mee naar Jezus toe. Want hij zegt het zelf. Daar wordt voor je gebeden, opdat je geloof niet ophouden. Dat doet Jezus. Die bidt daar voor jou en mij. Dat is ook zijn offer. En dat doet hij opdat je staande mag blijven in het geloof. Op zijn altaar wordt geofferd. En dan mogen jij en ik ons leven offeren. Als dankbaarheid voor God. De God die je lief heeft en die je redt. Want die God is het voor wie je mag leven. Niet voor jezelf, maar voor hem. En zo mag jouw leven staan in zijn dienst. En mag je gewoon maar doen wat je hand vindt om te doen. Word je daar dan een bijzondere van? Nou, bijzondere vogels zijn er genoeg. Misschien zeg je eerder, ik voel mezelf af en toe meer een vreemde vogel. Je mag er zijn. Net zoals de mus en de zwaluw. Samen bij het altaar in het heiligdom bij God. En weet je wat het mooiste is? Dat we samen die mus en die zwaluw mogen volgen, jij en ik, in het loflied op de Schepper, de Heere van de hemel en van de aarde. Dat we de lof mogen zingen op hem die zijn leven heeft overgegeven voor ons. En dat doet me wel eens een beetje zeer. Daar zingt die man ook van. Dat doet me bijna bezwijken van verlangen. En daarom, beste mensen, als je maar enigszins kan, kom je vandaag ook weer onder het woord van God. Zoek je weer een bijeenkomst op, daar waar een altaar staat, opdat je samen mag zingen tot eer van deze God. Want God is goed.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

zien. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050 573 4159. U kunt het dan

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-straat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met...
2: Oh, radio.
3: Dank u voor deze nieuwe...

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. Vinden jullie ook dat de tijd zo snel gaat? Het is nu alweer 30 juni. De helft van het jaar 2026 zit er al bijna op. Officieel is het dan ook bijna zomer. Alhoewel we al vele mooie, warme, zomerse dagen hebben gehad. Ik zelf vind dat de tijd snel gaat. Toch kan ik me voorstellen dat er mogelijk ouderen zijn die een dag soms lang vinden duren. Vooral als ze alleen zijn en weinig bezoek krijgen. Daarom is het belangrijk dat als we hen kennen en niet vergeten. Als we de Heer Jezus kennen, dan weten we gelukkig dat Hij er is. Hij is bij ons en helpt ons, ook als we het moeilijk hebben door alles heen.

Ik kijk, als het mogelijk is, altijd naar het EO-programma De Verandering. Dat gaat altijd over hele mooie getuigenissen van mensen die veranderd zijn doordat ze de Heer leerden kennen. Vaak zijn het mensen die het leven helemaal niet meer zagen zitten. Dan is het zo mooi dat er uitkomst kwam door een ontmoeting met de Heer. In de Bijbel staat dat als we vermoeid en belast zijn, dat we dan bij de Heer kunnen komen. En dat Hij zegt, ik zal u rust geven. Naar aanleiding van Matteüs 11, vers 28 is dit. Ook, dus als we de Heer nog niet kennen of bij Hem zijn weggelopen, dan mogen we net als de verloren zoon uit de gelijkenis in de Bijbel bij de Heer terug thuiskomen. Bij Hem zijn we altijd welkom.

vol huiswaarts ging. Zijn geld verbrast en uitgeput, zo klopte hij daar aan. En de vader riep, kom binnen kind,

steeds goed voor hen te zijn. Zolang een kind nog kind is, is het vaak de mooiste tijd. Want ze worden groot voordat je het weet. En de

Dan lees ik jullie iets voor. En dat is uit het Open Doors Magazine. En daar staat boven de kerk onder druk. En dat is dan... dat noemt de directeur Mark de Graaf van Stichting Opwekking. En daar staat in dat magazine vertellen we je over de situatie in het Midden-Oosten. En die is zeer zorgwekkend. De ranglijst christenvervolging laat zien dat Syrië van plek 18 naar plek 6 steeg. Na de val van het Assad-regime in december 2024... en de machtsovername door HTS... worden christenen getroffen door een golf van geweld. Kerken worden aangevallen, christelijke begraafplaatsen vernield... en gelovigen bedreigd. En steeds meer christenen verlaten daarom het land. Voor de oorlog in 2011... waren er naar schatting 1,8 miljoen christenen. Nu zijn het er nog 300.000. Het aantal christenen in Syrië daalt elk jaar gemiddeld met 100.000 mensen. Als deze trend nog 3 jaar doorgaat, is er geen christen meer in Syrië. En dat raakt mij. Al sinds het ontstaan van de eerste gemeente werkt God in Syrië. Ik geloof niet dat er ooit een Syrië zonder christenen zal zijn. Tegelijkertijd is het zeer zorgelijk dat de kerk zo onder druk staat. In Handelingen 9 lezen we dat Saulus onderweg is naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. Onderweg breekt het licht door uit de hemel en hoort hij een stem: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Als ik de beelden zie van de aanslag op de kerk in Damascus, dan bloedt mijn hart. En dan bid ik, Heere, spreek toch tot de Saulussen van deze tijd. Spreek tot de terroristen die zichzelf willen opblazen en bescherm uw kerk. Ik heb het getuigenis van Elias met tranen in mijn ogen bekeken. Elias citeert Romeinen 14. Als wij leven, leven wij voor de Heere. Als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heere. Elias verloor 7 familieleden bij een bomaanslag op zijn kerk. Hij zelf en zijn dochter raakten zwaar gewond. Menselijk gezien zou je de hoop opgeven, maar God gaat door. Elias heeft eeuwigheidsperspectief. Wij zijn van de Heere. Zijn vrouw zegt, wat er ook gebeurt, we zullen altijd naar de kerk blijven gaan. Laten wij om Elias en zijn gezin heen staan in gebed met steun of op welke manier dan ook. Het is onze plicht om naar onze vervolgde broers en zussen om te kijken. Wij zijn 1 kerk, 1 familie. Deze verhalen raken de kern van de missie van Open Doors. Versterken wat dreigt te sterven. De opdracht die Anne van der Bijl ontving uit Openbaring 3 vers 2. Dat doen we niet alleen in Syrië, maar op talloze plekken waar geloven in Jezus Christus gevaarlijk is. Jouw steun en gebed helpen de kerk overleven op plekken waar zij niet mag bestaan. En als je meer wil weten over Stichting Open Doors, dan kan je op de website kijken, www.opendoors.nl. En gebed is natuurlijk ook heel belangrijk voor degenen die vervolgd worden.

Voor jullie die nu net de radio hebben aangezet op dit programma, het volgende. Je luistert naar Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik.

En dan lees ik vanmorgen ook een gedicht voor. En dat komt uit het bundeltje van Cold Heart. Het heet Op vleugels van de dageraad. En de titel is Gebed. Voor wie vannacht niet slapen kan door ongezegde zorgen, voor wie de last niet dragen kan, geen moed heeft voor de morgen, vraag ik u, Heere, wees dichtbij en laat u hen toch weten dat wie hen ook verlaten heeft, u bent hen niet vergeten. U slaat hen gade, vraagt aan hen, breng mij toch al je zorgen. U kent hun naam, u bent vlakbij, ze zijn in u geborgen. Zij mogen schuilen aan uw hart, u geeft hen nieuwe krachten. Zij zijn geen prooi van mens of lot, van onvoorziene machten. Want wie tot u de angsten brengt van een gebroken leven, die heelt u, zult u levensmoed voor alle dagen geven.

Dan lees ik jullie nog iets voor. En dat gaat over de Mars voor Jezus. Op zaterdag 27 juni vindt in Rotterdam de Mars voor Jezus plaats. Een landelijke geloofsmanifestatie waarbij christenen uit heel Nederland samenkomen. De dag staat in het teken van aanbidding, gebed, evangelisatie en zichtbare eenheid. De Mars voor Jezus wordt georganiseerd door Stichting Celebrating Jesus Ministries in samenwerking met diverse kerken en organisaties. Initiatiefnemers Rami en Lisbeth Sem hopen dat duizenden gelovigen zich aansluiten. De mars start om 12 uur bij Rotterdam Centraal Station. Van daaruit trekken de deelnemers door de stad richting het Schouwburgplein. Daar vindt tussen 15 uur en 20 uur een gezamenlijke afsluiting plaats met aanbidding, gebed en proclamatie. Meer informatie hierover www.marsvoorjezus.nl. Nou, dat is mooi. Ik dacht, dat is eigenlijk vlakbij waar een van mijn broers met zijn vrouw woont. Dus wie weet, misschien gaan ze ook wel meelopen.

Wat hebben we weer mooie liederen deze morgen gehoord. Onder andere van de Country Trail Band met Wim Pauls, die helaas is overleden en nu bij de Heer is, waar hij mogelijk nog mooier zingt dan hier. Wat een vreugde voor hem om bij de Heer te zijn. Voor zijn gezin, familie enzovoorts heel verdrietig. Maar als men in de Heer gelooft, dan zal er eens een weerzien zijn. Ook hoorden we mooie opwekkingsliederen en ook een lied Verloren Zoon van Chef Diederen, die een tijd geleden is overleden en ook bij de Heer is. Dan hoorden we ook het lied Walking in Faith, Wandelen in Geloof, van Piet Smit uit Zuid-Afrika, die ook zo mooi kan zingen. Uit Stichting Open Doors heb ik wat meegedeeld. En ik keek op Family 7 naar de avond van gebed, waar gesproken werd over de vervolgde christenen, onder andere over Elias, die 7 familieleden verloor vorig jaar in juni bij de aanslag in de kerk in Damascus in Syrië. Wat jullie ook hoorden uit het stuk vanuit Open Doors. En in het programma, dus van de avond van gebed, is er dan gelegenheid om voor hen te bidden. En dan kun je dus meebidden. Er worden dan gebedspunten in beeld gebracht en tussendoor worden er liederen gezongen. En dat is zo belangrijk om voor hen te bidden die onder vervolging lijden.

weer kon het morgen eens een dag zijn van vreugde voor alle mensen die u bemint. Een dag zonder zorgen, geen leed of pijnen, iedereen gelukkig als een

en u erkennen als God de Heer. Geen vijand en geen oorlog meer, geen angst en geen gevaar. Allen samen hand in hand in vriendschap met elkaar. Geen armoede, geen hongersnood, geen droom maar werkelijkheid. Ik weet het is te veel gevraagd van uw barmhartigheid. Heer, kon het morgen eens een dag zijn van vreugde voor alle mensen die u bemint. Een dag zonder zorgen, geen leed of pijnen. Iedereen gelukkig als een nieuwe dag begint. Dan zou het hier op aarde als in de hemel zijn. Overal vrede.

knielen en u erkennen als God de Heer. Dan zou een zonde zonde zijn om ze te begaan. Want niemand wilde dan als zondaar door het leven gaan. Dan had bezit geen waarde meer en ieder was gelijk. Geen rang of stand, maar onderdaan van uw koninkrijk. Heer, kon net morgen eens een dag zijn van vreugde voor alle mensen die u bemint. Een dag zonder zorgen, geen leed of pijn. Iedereen gelukkig als niet.

0: erkennen als God de Heer.
1: De tijd is weer voorbij van dit uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050 573 4159.

in de nacht. Hij geeft een light, soms onverwacht. Hij is in je traan en in je lach.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: In de Schijnwerper.
1: Uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oogradio en de livestream van RSO.

down, go!

0: dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma In de Schijnwerper. Tegenover mij zit...
1: Fina van Eiken.
0: En mijn naam is Manon Bonenschansker. We openen weer heerlijk...
1: De Jackson 5.
0: Yes.
1: Ja.
0: Heel goed dat je de nadruk legt op 5.
1: Want wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan een show maken een uur lang met... een getal in de bandnaam.
1: Ja, daar kwam jij mee.
0: Ja.
1: Ik vroeg net aan jou voordat we zouden beginnen. We zeggen altijd welke eerste drie nummers gaan we doen.
0: Ja.
1: Ik zei van, weet je nog waarom?
0: Hoe ik hierop ben? Nee, ja. Dat weet ik niet meer. Nee. Maar opeens bedenk ik me dan schijnbaar iets.
1: Ja.
0: En dan app ik jou, oh, ik heb weer een idee.
1: Ja, en dan wordt er een playlist aangemaakt.
0: Ja,
1: en,
0: precies. Dus we gaan... En het grappige is dat hiermee aan de slag gaat. Er zijn zoveel bands dus... Met een getal
1: die
0: erin.
1: Dat doen.
0: Ja.
1: En waarom doen ze het, hè?
0: Ja.
1: Kijk, Jackson 5 is natuurlijk duidelijk. 5 leden.
0: Precies.
1: Maar UB40 zijn geen 40 leden.
0: Nee, maar daar weet ik wel het antwoord op.
1: Oké.
0: Ja.
1: Het is alleen nog maar de vraag of we daar aan toekomen. Want we zitten altijd aan te veel nummers.
0: Klopt.
1: Liedjes bedoel ik dan. In dit geval niet getallen. dus we gaan zien of we het gaan halen en of we dat gaan bespreken.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Ja, maar ik denk het wel, dat we daar wel aan toe komen. Zullen we naar de volgende? Ja, die is ook echt weer fantastisch.
1: Ja, heel leuk. The Things We Do For Love.

0: Ik zei, ik was 16.
1: Ik was 16.
0: Ik vond dit echt geweldig.
1: Ik vond het geweldig.
0: En dit is nog steeds geweldig, toch?
1: Het is nog steeds geweldig. Ik ruk ook net weer de steen uit de kast.
0: Keihard Nederlandse bodem dit, hè?
1: Top 40 materiaal.
0: Ja, keihard Nederlandse bodem. Ja. We scoren niet hoger in Nederland dan de derde plek.
1: Ja, bizar.
0: Dat vind ik zoiets fascinerends. Dat we dat op dat moment... Er wordt wel gewaardeerd, maar niet eens eerste plek. En dat we nu denken, maar dit was echt...
1: Ja, dit was...
0: Hollands goud. 91. Ja.
1: Ja. Ja, en die, hoe heet ze ook weer?
0: Ja, het is wel grappig, want ik zei net tegen jou... Ze hebben niet eens hun eigen Wikipedia-pagina's. We hebben het over Marcel Kaptein. Mm-hmm. Dat is de zang. En Niels Hermes, keyboard.
1: Ja, en ze heette dus...
0: Ten Sharp.
1: Ten Sharp, precies.
0: Waarom eigenlijk?
1: Tien Scherp. Ja.
0: Ten Sharp.
1: I don't know.
0: Nee. Boeit ook niet zoveel. Wordt wel een beetje gezien als zo'n one day hit wonder. Zo'n one hit wonder.
1: Ja, nou, ik vind het fantastische one hit wonder dan.
0: Dit is wel goed.
1: Gaat ook hoor.
0: Dit is goed. Dit is dat hele soort van dat eindeloze piano getokkel.
1: Zalig.
0: Dat gilletje op het eind.
1: Ja, ik ga het niet voordoen.
0: Nee, maar daar kunnen we nog wel eens iets mee.
1: Gaan we nog iets mee doen? Ja, leuk. Ja. Gaan we doen.
0: Maar wat? Dit is gewoon goud. Wie zijn die mensen?
1: Ja, wat, en wat doen ze nu?
0: Ja, het is redelijk rustig. 2023 hadden ze nog een... volgens hun discografie hadden ze nog een nummer elke dag. Het doet echt helemaal niks. Ik krijg alleen maar platte streepjes. Dus geen enkele notering.
1: Nee, geen. Oké. Okay. Nou ja.
0: Leuk voor feesten en partijen.
1: Precies. Maar dit was fantastisch. Ten Sharp, daarvoor Ten CC. Met de nummer The Things We Do For Love. Fien, ja.
0: Ik moet even lachen, want jij ging mij vertellen wat die naam betekent.
1: Ja, ja. Zal ik uitleggen, dames en heren, waar de naam Ten CC vandaan komt?
0: Moet dat?
1: Nee, het moet niet. Het mag wel. Nou. Kijk, want wij hebben natuurlijk gezegd... we hebben het over de bandnamen met een
0: cijfer, getal,
1: cijfer, een getal nummer. Erin. Nou ja... De geruchten gaan, ik ga het allemaal toch maar vertellen... dat de groep haar naam ontleende... ja, Fien, doe je oor maar dicht... aan de hoeveelheid sperma die de gemiddelde man kwijtraakt per zaadlozing. Okay. Maar daar klopt eigenlijk helemaal niks van.
0: Dat is niet 10.
1: Dat is niet 10, want het blijkt maar 3 te zijn.
0: Ja,
1: nou
0: ja.
1: Dus nou ja, goed. Ze waren toen al, denk ik, een beetje mega...
0: Het is niet dat de wereldbevolking aan het uitsterven is. Hè? Dus nee, zeg maar, het is niet problematisch of zo.
1: Het is niet problematisch. Nee. Maar we luisteren dus naar The Things We Do For Love.
0: Het voelt heel erg Cheers, zei ik.
1: Ja, ja veel Cheers dat later
0: was. Harmonische... Ja, en Cheers was, ik vertelde het jou, volgens mij 83 tot 92.
1: Ja, en dit komt uit 1977.
0: Ja, dus het is wel echt eerder, maar zo voelt het wel een beetje.
1: Maar het is onder andere gebruikt in... de serie waar ik ook vroeger graag naar keek. Beverly Hills 90210. Ken je die?
0: Ja, dat ken ik heel goed. Is dit erin gebruikt? Ja. Weet je wat ik mij nog herinner?
1: Nee.
0: Zondagavond gingen mijn ouders vaak op koffievisite bij vrienden. En dan,
1: ga je stiekem kijken?
0: Ja, als zeg maar, zij de deur uit waren, dan barricadeerden we nog net niet de deur, mijn zus en ik. En dan gingen we roze koeken uit de kast pakken en dubbeldrank. Dubbeldrank en roze koeken. Weet je, hoe zoet?
1: Ja, één complete...
0: Eén complete suikerbom. Ja. En dan keken we volgens mij Beverly Hills 90210 en Baywatch. Ik weet niet meer de volgorde, maar dat was zondagavond. Ja. En dan gingen we veel later naar bed dan de bedoeling was.
1: Maakt het uit.
0: En dat was dan vol suikers.
1: Oh, heerlijk.
0: Zo te gek.
1: Met Brandon en...
0: Dylan.
1: Dylan.
0: Met zijn, weet je, zo'n litteken in zijn wenkbrauw. Ja. En Kelly en...
1: Kelly.
0: Brenda. Brenda. En Andrea.
1: Ja, oh ja.
0: Ach, geweldig.
1: Man, dat was echt heerlijk. Ja. De goede oude tijd.
0: Wat gaan we doen?
1: Zullen we naar de Four Hero?
0: Ja, heel goed. Leuk.
1: Samen met Jill Scott.
0: Yes.
2: I don't want to go to work.

0: Vem de novo me salvar.
1: Echt zomer vibes ervan.
2: Dit paste lekker bij elkaar. Dit kwam ook helemaal uit jouw koker.
1: Ja.
2: Maar Zoeken, oh, 103. Dat ja. is, die was laatste draaide. Ik ken dat volgens mij toch vooral heel goed omdat ik in Utrecht studeerde. En deze band is ook gevestigd in Utrecht, hè?
1: Ja, klopt. De base, home base.
2: Ja, ik vind het best knap. Want ze waren in 99 zijn ze gevormd. Het gaat over de Nederlandse drummer Stefan Kruger, de Duitse toetsenist Stefan Schmidt en de Braziliaans-Nederlandse Lilian Vieira. Zeg ik dat goed?
1: Lilian Vieira.
2: Ja. En binnen 2 jaar gaan ze gewoon internationaal met dit nummer Treasure.
1: Ja, te gek toch?
2: Of 3 jaar moet ik misschien zeggen. Maar dat, ja, dat vind ik wel heel knap.
1: Zeker knap. Ja. Ja, en daarvoor Another Day van Four Hero en Jill Scott. En ook wel bekend als Gotta Get Up, Another Day. En het heeft geen officiële hitnoteringen gehad in de top 40 of de single top 100. Omdat het op een meer ondergrondse neo-soul en down-tempo plaat is, leunt het vooral op lovende kritieken en waardering van fans. Maar het behaalde geen hitnotering. Ja, ik vind beide platen heerlijk.
2: Een beetje voor de fijnproever.
1: Ja, en het grappige is, Zoeken kwam uit het jaar 2002.
2: Ja.
1: En die van Four Hero en Jill Scott uit 2001.
2: Dus ook een beetje tijdsbeeldje.
1: Ja,
2: ja.
1: Klopt.
2: Een beetje voor de fijnproever ook.
1: Misschien
2: vind
1: wel.
2: Ik het.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ja, van dit soort muziek.
2: Ja, het gaat een beetje richting zomerspecial, hè? Vonden we.
1: Ja, ja,
2: toch? Nou ja, zomer. Ja,
1: zomerachtig. Ik weet niet, mooi weer.
2: Ja, zonnig, lange avonden, op het terras,
1: nou,
2: dat.
1: Ja. Yeah. Ja.
2: Ik vind nog wel een soort van twee combi leuk. We moeten alleen nog even uitvechten welke twee. Als we een beetje richting hip-hop R&B gaan, hebben we volgens mij 3 nummers die in aanmerking komen. Maar we moeten even 2 kiezen, denk ik.
1: Nou, kies
2: van mij. Nee, van mij mag jij wel kiezen, want je weet dat ik het sowieso wel leuk vind.
1: Oké, dan beginnen we met deze. We gaan gewoon luisteren, ja?
2: Is goed.
1: Komt-ie.

0: 50 Cent.
1: Oh, jij bij.
0: Gewoon jouw inner ghetto-keuze, toch?
1: Ja, had je niet verwacht.
0: Verbaasde mij enorm.
1: Ja, I know.
0: Ja.
1: Met zijn nummer In The Club.
0: Ja, 50 Cent is gewoon zijn artiestennaam.
1: Ja, ja, het is een artiestennaam, want hij heet Curtis James Jackson III.
0: Enig idee. Oh, dus ook een nummer 3 in zijn naam.
1: Absoluut.
0: In zijn oorspronkelijke naam. Dus dit is gewoon een hele goede keuze.
1: Ja, tof, hè?
0: Maar waarom 50 Cent? Weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, ik kon zijn
1: niet. Nee, nee, dat kan ik niet echt zo snel vinden.
0: Nee.
1: Maar het nummer... nu ben ik even alles kwijt. Wacht even. Het nummer wat we dus draaiden in de club... was de eerste single van zijn debuutalbum. Get Rich or Die Trying. Nou, leuke titel.
0: Keiharde hit, volgens mij.
1: Keiharde hit. En hij werd uiteindelijk ontdekt door MMM in 2002. En toen werd hij overgevlogen naar Los Angeles... waar hij Dr. Dre ontmoette. Nou ja, ook zo'n legende, hè, uit de rapwereld.
0: Ja, heeft 50 Cent nu die tv-programma rondom Puff Daddy... de ontmaskering van Puff Daddy. Volgens mij zit 50 Cent daar nu helemaal achter.
1: Oh ja?
0: Nou ja, ja, oh, niet belangrijk.
1: Nee, weet
0: maar
1: ik niet.
0: Wel interessant.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar goed, leuk, leuke muziek uit het jaar 2003.
0: Hartstikke leuk. Een paar jaar eerder heb je S Club 7. En jij vroeg je af, waarom staat dit nummer in de lijst? Want kennelijk zijn er van die 7 leden... zijn er een aantal uit de groep, er is zelfs 1 overleden. Dus die 7 gebruiken ze niet meer. Nee. Dus ze heet het nu S Club. En ik vond het een hele normale keuze.
1: Ik snap er niks van.
0: Terwijl jij met allemaal vraagtekens leefde.
1: Ja, zo dacht ik.
0: Ja, geformeerd door Simon Fuller, die ook achter de Spice Girls zat. Maar bijvoorbeeld ook Annie Lennox.
1: Oh, echt?
0: Ja. Hij doet een oproep in de krant, waarna er 10.000 kandidaten reageren. En dit zijn de 7 personen die overbleven.
1: Wow.
0: Dit is natuurlijk een heel mierzoet liedje die best hoog scoorde. Het lukte ze in 3 jaar om 4 nummer 1 hits in Engeland te scoren. Dat is heel knap.
1: Zeker knap.
0: Het was niet heel erg jouw tijd, zei jij.
1: Nee.
0: Jij was volgens mij al druk in het werkende leven in 99.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Ik niet hoor.
1: Ik ik zit te denken. Ja,
0: ik ging pas in 2001 studeren. Dus zeg maar, ik zat nog vol in de examens. En dan zag ik dit op TMF en TV.
1: Ja, ik snap het.
0: Dat soort
1: meuk
0: TV.
1: Druk aan
0: het was gewoon keihard. 9-to-5.
1: Gak.
0: Ja, 9-to-5 job.
1: Ja. Ja. Ja, klopt. Dus ik was met andere dingen bezig.
0: Ja, ik was heel druk met S Club 7.
1: Ja, dat snap ik ook.
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel weer 2 in gedachten van, ik denk, die zijn echt wel leuk samen.
0: Volgens mij weet ik al wat je gaat doen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Voorkeur waarmee te beginnen?
0: Ik zeg level 42.
1: Yes.

0: Even snel die prikruim om te halen om te kunnen praten. Sorry.
1: Ja, precies. Je hebt een soort, wat is het? Een ananas.
0: Ananasprikker.
1: Een ananasprikker.
0: Level 42, Lessons of Love. New Wave is dit, hè? Brits New Wave.
1: Ja, met een geweldige bassist, hè? Mark King.
0: Ja, dat valt jou dan weer op, hè? Ja, God. Dit was wel hun grootste hit. Lessons of Love. In 1999 stond hij nog op 617 in de top 2000. Inmiddels staat hij op 1429.
1: Oh, hij staat er nog wel in.
0: Hij staat er nog wel in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Maar
1: verdwijnt later.
0: Verdwijnt ook een beetje.
1: Ja.
0: Ja. Ik snap dat ook wel een beetje.
1: Ja, lekker muziek.
0: Komt uit 86.
1: Ja, dacht
0: ik. Twee jaar daarvoor.
1: YouTube.
0: Over YouTube.
1: Ja, YouTube met Pride in the Name of Love. En eerste, hoe denk je dat YouTube aan hun naam kwam?
0: Geen idee.
1: Nou, ze wouden eerst, anders heette namelijk Hype, The Hype. Maar eigenlijk heette ze eerst Feedback en later The Hype. Maar men zocht naar een sterkere naam en uiteindelijk werd dat YouTube. En dat werd mede vernoemd naar de Amerikaanse Lockheed U-2 spionagevliegtuigen die in die tijd bekend waren. Dus het is eigenlijk, U-2 is dus vernoemd naar een spionagevliegtuig. Grappig, hè?
0: Ja.
1: En A Pride in the Name of Love, inderdaad, 1984. Ik schrok ervan dat het alweer zo oud is.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een ode, hè, aan Martin Luther King. Ja.
0: Ja, ik wist dat niet per se, hoor.
1: Nee.
0: Ligt er voor mij niet heel erg bovenop.
1: Nee, uiteindelijk, ze zingen er dus wel over. Maar ja. Het maakt ook niet uit. Ja, ik vind het dus een fantastisch liedje.
0: Is ook prachtig, ja. Zeker. Jij was vooral dol op de gitaren, toch?
1: Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Klopt, klopt. Nou, we hebben nog tijd. Wat gaan we doen? Welke twee?
0: Ik gewoon omdat ik weet dat jij het haat.
1: Okay.
0: Maar ook omdat jij weet wat de naam betekent.
1: Oh ja, helemaal goed.
0: Vind ik dat we nu gaan naar UB40. Here I come. Here I am. Come and take me.

0: Ja, ja.
1: Je vraagt, wie gaat deze doen? Ik zo, beide, we gaan toch lopen kloten?
0: Ja, heerlijk.
1: Leg eens even uit.
0: Wat?
1: Waar staat deze naam voor?
0: UB40, ja. Yes. Het werkloosheidsformulier in Engeland heet het formulier UB40.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Waren ze allemaal werkloos, de band?
0: Ja, ze waren werkloos. Ja. En nou ja.
1: We hebben het wel ook even over crisisjaren.
0: Ja, eind jaren 70, 80.
1: Precies, ja, Thatcher.
0: Ja, geen goede tijd in Engeland.
1: Nee, nou ja, ze hebben meerdere niet goede tijden gehad. Want ik zie nu op hun Wikipedia-pagina dat ze tussen 2011 en 2015 faillissement en rechtszaak, zie ik.
0: Ja, nou precies.
1: Ze zitten wel nog steeds, ze zijn nog steeds een band bestaand, zeg maar.
0: Ze toeren nog, zeg maar.
1: Ja, een nieuwe zanger en overlijden. Nou,
0: ja, want toch Ellie Campbell, dat was toch de zanger?
1: Ja, ik zit even te kijken hoor.
0: Of niet?
1: Nou ja, dus van alles, ja, er is van alles aan de hand. Jij vindt dit gewoon knetterzeikerig. Dat is het ook wel.
0: Ja, ik heb er niet zoveel mee gewoon.
1: Nee, toch vind ik het wel leuk. Groep uit Birmingham die gewoon zich helemaal... knetterwit, zich op de reggae gaat storten. Ja, ik vind het ook wel een beetje grappig.
0: Er zit volgens mij één donkere iemand in.
1: Dat zou kunnen, hoor.
0: En volgens mij speelde die dan de saxofoon... en die zong ook het liedje Rat in the Kitchen. En dat vond ik dan wel weer een leuk liedje.
1: Oh, hadden we die dan niet moeten kiezen? Had ook gekund.
0: Ja, maar goed, dit is natuurlijk wat iedereen wel kent, hè?
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Er is ook over, alles over een caféruzie met een, iemand die de favoriete muziek afkraakte... en een vechtpartij en iemand die zijn linkeroog verloor. Het is allemaal episch wel, ja. Rond deze band.
0: Ja, ik hoor het, ja.
1: Zo. Goed. Wij moeten gaan naar het laatste, denk ik.
0: Ja, we gaan afsluiten. Hè. We zijn er over 2 weken weer. En dan hebben we ook echt weer ontzettend leuk thema.
1: Die gaan we niet verklappen.
0: Die gaan we echt niet verklappen.
1: Die is zo leuk.
0: Ja, we zijn nu enthousiast.
1: Super creatief, vind ik dat.
0: Ja, die is heel creatief. Wij gaan afsluiten met nog 1 song. Straks de platenkast. We even luisteren naar RSO Radio. En wij zijn er dus over 2 weken weer. Maar we gaan afsluiten met...
1: Changes van Tupac.
0: Tot de volgende keer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is...

de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf.
1: Hallo allemaal, leuk dat je ook deze week weer aanschuift bij De Platenkast. Groningen is een muziekstad en door de jaren heen hebben veel wereldacts opgetreden in de stad. Vorig jaar ben ik begonnen met twee uitzendingen te maken over verschillende concerten die in Groningen zijn gehouden. Deze twee uitzendingen zijn uiteraard terug te vinden op onze website van RTV RSO. Wij waren gebleven mid jaren 70 en dan kunnen we het maar over één zanger hebben natuurlijk. En dat is Herman Brood.

Herman Brood begon in 1967 als toetsenist bij de Drentse bluesband QB and the Blizzards. Maar in Groningen kwam zijn carrière pas echt van de grond. Vanaf halverwege de jaren 70 speelde hij in bijna elke bar en muzikale gelegenheden die in de stad te vinden waren. Zoals De Koffer, Vindicat, Het Pakhuis en Het Sterrenbos. Op 25 maart 1976 speelde hij voor het eerst met zijn band Spritz, het latere Wild Romance, in café The Speakeasy in Peperstraat. Je hoorde Rock'n'Roll Junkie van zijn tweede album, dat eveneens genaamd was Spritz. En dat kwam uit 1978.

Herman Brood en zijn Spritsband staan ook op het Groninger Popfestival. Dat plaatsvindt in Sportpark Vinkhuizen op 28 augustus 1976. En verder staan er grote acts zoals Golden Earring, Magna Carta, Sutherland Brothers and Quiver en dan nog de dan nog onbekende Ierse band The Boomtown Rats. Je hoorde Mary of the Fourth Form en dat kwam van hun debuutalbum. En dit kwam uit 1977. Later hebben ze natuurlijk nog een wereldhit gehad met I Don't Like Mondays. En Geldhof was een van de aanjagers achter Band-Aid. I don't care long she gone.

for Maine. But

Blueslegende Muddy Waters. Hij treedt op 21 oktober 1976 in de Oosterpoort. Het concert werd mede georganiseerd door de Kersverse Stichting Jazz in Groningen, die pas ervoor was opgericht om bijzondere concerten naar Groningen te brengen. Als tweede waren daar gitarist Jan Akkerman en Brainbox-zanger Cas Lux. Beide mannen traden samen op en dat was op 28 oktober 1976 in de Evenementenhal. Het nummer There He Still Goes is van hun gezamenlijke album Eli en dat komt uit 1976. Pierre van der Linden deed het slagwerk en Rick van der Linden deed de toetsen. Achtergrondzang werd verzorgd door Margriet Eshuis, Maggie McNeil en Patricia Pai.

Lekker een stevige rock. En dit was The Police. Op 19 maart 1977 werd er muziekgeschiedenis geschreven. Toen nog onbekende punktrio The Police trad op in de bar De Kienstobbe in Tweede Exloërmond. Of All Places. En de dag erna speelden ze in Huizenmaas aan de Vismarkt. Stuart Copeland, Gordon Sting Sumner en Henry Podovani, en die Sumner kwam pas later bij de band, begonnen dus hun internationale doorbraak op Groninger grond. Je hoorde hun debuutsingle Fall Out. We gaan nu naar Lou Reed. De voormalig Velvet Underground zanger speelde op 1 mei 1977 in de evenementenhal.

Ik dacht voor de volledigheid duiken we maar even in de geschiedenis van Huize Maas. Al vanaf 1926 is Huize Maas aan de vismarkt een begrip in Groningen. Eerste eigenaar en naamgever is dansleraar Herman Maas. Hij laat het herenhuis omvormen tot een danszaal. Vanaf 1920 is het voornamelijk de nieuwe jazzstroming die daar gespeeld. In de jaren 60 treden er menig beatbandje op. Dan breekt halverwege de jaren 70 de punk uit. De bekende Groninger programmeur en organisator Rob Kaufman. Hij is een van de mensen onder andere achter de jongerenorganisatie Provadja en Sterren in het Bos. Organiseert er concerten van de opkomende artiesten in dit genre. Waarvan we net al de Police hoorden. Ook de Talking Heads komen langs. Luister maar.

Met de Talking Heads wordt Groningen geïntroduceerd in de Amerikaanse punkbeweging. Zanger David Byrne, basgitariste Tina Weymouth, drummer Chris Frans en toetsenist Jerry Harrison staan voor het eerst op het podium op 5 juni 1975 in het voorprogramma van The Ramones in het fameuze CBGB's in New York. Op 24 april 1977 begint hun Europese tour. Voor beide bands is dit de eerste keer buiten Amerika. Een van de 5 data in Nederland is 8 mei en dus in Huize Maas. Net hoorde je de Talking Heads en Love Building a Fire. Dit is van hun debuut. Dit is hun debuutsingle uit februari 1977. Uiteraard staat nu ook de Ramones voor je klaar. Dus hou je vast.

Ja, AO, let's go. Dit waren de Ramones. Je hoorde hun bekendste hit Blitzkrieg Bob. Natuurlijk waren er ook Britse punkbands. Zoals The Jam met zanger Paul Weller. Die naar de Huize Maas kwamen. Ze hadden net de opnames van hun tweede album in één jaar afgerond. Je kan luisteren naar hun debuutsingle In The City.

Niet alleen de Amerikaanse en Engelse acts kwamen naar Huize Maas. Ook Split Enz uit Down Under kwam spelen. De bekende gebroeders Finn van de latere band Crowded House speelden er op 27 oktober 1977. En van hun hoorde je als tweede My Mistake. Op 10 november was het de beurt aan Ultravox. Je kunt gaan luisteren naar The Lonely Hunter en dat komt uit 1977.

0: Ultravox hoorde je. En zoals je hoorde was dit compleet anders als hun latere jaren 80 werk van zoals Vienna. In het daarop volgende jaren blijven de artiesten naar Huizenmaas komen. Voorbeelden zijn de Sex Pistols, Boomtown Rats, die ook weer naar Huizenmaas komen, Normaal en de Groningse band van Hanneke Kappen, White Honey. Een nieuwe sensatie in Nederland is natuurlijk op dat moment Doe Maar. Zij staan in Vera op 30 mei 1978. En je kan nu gaan luisteren naar Anita. En dat komt uit 1979.
1: Anita!

Dit was natuurlijk No More Heroes en dat kwam van de Stranglers. Ze kwamen op 17 juni 1978 naar de evenementenhal. No More Heroes is van hun gelijknamige tweede studioalbum uit september 1977. 10 dagen later, op 27 juni 1978, kwam Elvis Costello naar de evenementenhal. Van hem staat klaar Watching the...

Op 29 juli 1979 werd er weer muziekgeschiedenis geschreven in Groningen. Nu bij het festival Sterren in het Bos, in het Sterrenbos in Helpman, vlakbij de papiermolen in de buurt, waar The Cure hun eerste internationale concert ooit speelden. Helaas, vanwege de hevige regengeval werd het concert verkort. Maar ze haalden het diezelfde avond nog in door te spelen in het Simplon aan het Boterdiep. Je hoort nu Boys Don't Cry en dat komt uit 1979.

We eindigen deze uitzending weer in Huize Maas. En wel met The Dire Straits. En hun internationale doorbraak met Sultans of Swing in 1978. Ze waren eigenlijk al veel te groot in bekendheid voor Huize Maas. Maar ze kwamen wel en de zaal was afgeladen vol. Rest mij te bedanken Regina voor de techniek. Wij hopen dat je weer hebt genoten. En nogmaals, dit was deel 3. De andere twee afleveringen zijn ook terug te vinden op de website van de RSO. Nog een fijne dag en een heel goed weekend. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
0: Radio.
5: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Theo Laan. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar... 1986.

0: Een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij de regionale seniorenomroep. Wat fijn dat je weer luistert en afgestemd hebt op anno 1900. En we zijn terug in 1986. Dat heb je ook gehoord in het begin. Want 1986 werd uitgesproken niet alleen door mij, maar door nog iemand. We zitten namelijk met z'n tweeën in de studio. Dag Regina.
1: Ja, dag Theo.
0: Super fijn dat jij er ook bent. Anno 1900 is typisch zo'n programma die we eigenlijk altijd solo presenteren.
1: Ja.
0: Vandaag dus niet.
1: Nee, klopt. En eigenlijk zou ook Van Hal dit presenteren en die is op vakantie.
0: Oh, heerlijk.
1: En vandaar dat wij dat balletje hebben overgenomen.
0: Ja, zo is dat. En jij dacht meteen van wat gezellig om dat met z'n tweeën te doen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat vind ik inderdaad ook. En het was wel een lekkere opening, vond je niet?
1: Heerlijk, ja, met de Final Countdown.
0: Ja, dat is dus een van de favorieten wat mij betreft ook uit 1986. Het jaar waarin we terug zijn, hier in anno 1900.

Dat was Level 42 met een van de grootste hits die ze ooit hebben gescoord in de Veronica Top 40. Wij schrijven de zomer van 86. En als we het over 1986 hebben, dan kunnen we natuurlijk niet om de koningin van de popmuziek heen. Ze zorgde voor heel wat opschudding met haar teksten. Maar wat was het een dijk van een plaat. Hier is ze. Ja, en wie dan? Met een nummer dat destijds tot de tweede plaats reikte. Madonna met Papa Don't Preach.

0: And last but not least, our 12 points from Estonia go to Netherlands.
1: Ja, en daarmee is het tijd voor onze vaste rubriek, het Eurovisie Songfestival. Jouw favoriet, hè, of niet, Regina?
2: Nee, niet echt.
1: Nee, niet echt.
2: Ik vond het vroeger erg leuk, maar tegenwoordig denk ik van, het is een beetje te politiek geworden.
1: Ja, oké, okay, daar kan ik me wel een beetje in vinden. Maar we gaan nu even terugblikken op de 31ste editie. Die werd gehouden in het Noorse Bergen. En Nederland stuurde een fris, vrolijk meidentrio. Nou ja, eigenlijk een kwartet op blote voeten naar het noorden. Frissel Sissel zong zich met een flinke dosis enthousiasme naar een 13e plek met Alles heeft een ritme. Dat wist ik trouwens niet meer, Regina. 13e plek is het alsnog geworden. Maar de absolute winnaar van die avond schreef geschiedenis. De pas 13-jarige Sandra Kim. Zij was eigenlijk veel te jong, mocht helemaal nog niet meedoen, maar toch. En zij zong voor België en kwam uit met het nummer J'aime la vie. Dat alles natuurlijk in 1986. Je hoort zowel Frizzle Sizzle, de inzending van Nederland, als J'aime la vie, Sandra Kim, de winnares van 1986.

0: anno 1900. Iedere week een ander jaartal, iedere week andere hits en iedere week een andere presentator.
1: Wat een nostalgie, die blije gezichten van toen. We gaan het tempo nu een klein beetje laten zakken, luisteraar. We gaan over naar de sfeervolle, melancholische popmuziek waar de jaren 80 zo bekend om stonden. De Amerikaanse band Cocker Robin, met de prachtige samenzang van Peter Kingsbury en Anna Lacasio, scoorde begin 1986 een gigantische hit. Ga er even lekker voor zitten. Hier is The Promise You Made.

0: Heerlijke muziek hier in anno 1900. Ja, en jullie weten dat anno 1900 eigenlijk normaal gesproken door één presentator wordt gepresenteerd. Maar dat is ditmaal niet het geval, want Gina en ik zitten hier samen lekker aan de microfoon. En aan de koffie trouwens ook. Maar dat is eigenlijk wel heel fijn, want het volgende nummer wat we gaan draaien is die van George Michael. En George Michael heeft toch wel een bijzonder plekje in jouw hart, Regina.
1: Ja, zeker weten. Geweldige muziek, geweldige zanger geweest. Helaas veel te vroeg overleden. Daar heb ik inderdaad, hoor. Dus 15 maart volgens mij een tweede deel over gemaakt. Een In de Schijnwerper special. Ja. En het eerste deel was in 2023 al uitgezonden.
0: Oh jee, dat is al lang geleden inderdaad. Maar dat is allemaal terug te luisteren ook via onze website natuurlijk. rtv-rso.nl. Daar kun je even het archief induiken van In de Schijnwerper. Mooi programma inderdaad gemaakt. Twee delen dus uiteindelijk ook van George Michael. En degene die we nu gaan draaien is natuurlijk zijn hit uit 1986. Het jaar waarin we terug zijn hier in anno 1900. En dat is A Different Corner.

0: anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur.
1: Dat was kippenvel al over, elke keer weer als ik die stem hoor. We blijven nog heel even in die heerlijke rustige sfeer hangen met de roodharige Mick Hucknall. Zijn band Simply Red scoorde in maart hun eerste grote hit in ons land met een soulvolle ballad over opgroeien en herinneringen. En dit is Holding Back the Years.

0: En daarmee zijn we beland in onze nieuwsrubriek uit 1986. Dus denk niet dat het actueel nieuws is, mensen. Absoluut niet. 1986 dus. Een nieuwe provincie. Want op 1 januari 1986 krijgt Nederland er officieel een 12e provincie bij. Flevoland wordt officieel ingesteld. En Aruba wordt autonoom. Ook op 1 januari krijgt Aruba de status aparte en scheidt zich hiermee af van de Nederlandse Antillen. En dan een bericht over de vuurtoren. De Nederlandse Bank introduceert op 7 januari het iconische bankbiljet van 250 gulden. In de volksmond al gauw de vuurtoren genoemd. En er is politieke winst, want bij de Tweede Kamerverkiezingen op 21 mei behaalde het CDA onder leiding van Ruud Lubbers een grote overwinning. Met de leus: laat Lubbers zijn karwei afmaken. En Fata Morgana. Pretpark De Efteling opent in het voorjaar de deuren van de spectaculaire nieuwe Oosterse attractie Fata Morgana. Nou, dat is al heel lang geleden inderdaad dat Fata Morgana is geopend en het is er nog steeds. Tot zover het nieuws uit 1986.
1: Het is tijd voor een mooi stukje vaderlandse muziekgeschiedenis. Ja, Theola dan heeft twee prachtige Nederlandstalige platen achter elkaar gezet. We beginnen met de voormalig zanger van Toontje Lager, Erik Messi, die solo een prachtige, gevoelige plaat maakte, Zonder jou. En daarna hoor je Rob de Nijs met zijn indrukwekkende en vredelievende lied Alles wat ademt, dat in het najaar van 1986 wekenlang de hitlijsten domineerde. Luister naar deze twee klassiekers.

Met anno 1900 gaan we muzikaal terug in de tijd. Dit van toen hoor je hier, bij RTV RSO. Ditmaal zijn we terug in het jaar... 1986.

0: En daarmee zitten we zomaar in een hele mooie nieuwe rubriek in anno 1900. De buis van anno 1900. Ja, we gaan even terug naar de tv uit 1986. En ja, ik heb tegen Regina net gezegd van zoek eens een tune uit van een tv-serie die jij nog kan herinneren. En welke is dat, Regina?
1: Wat dacht je van twee jonge ventjes die spelen in Miami Vice?
0: Ja, dat vind jij weer leuk natuurlijk. Miami Vice met die mooie, dat, wat ik er heel leuk aan vond trouwens. Niet die kerel zozeer, maar hoewel het wel heel stoer was, dat wilde ik ook wel zijn. Maar die synthesizers die werden gebruikt in die prachtige muziek die in die serie werden gebruikt. Geweldig man, ja. Ik wilde altijd synthesizer kunnen spelen. Kan ik ook wel, maar ik bedoel, die synthesizer wilde ik ook hebben. En toen was ik nog zo jong, dat ik dacht van, dat wordt een hele dure, dat gaat niet lukken. Maar uiteindelijk zijn ze er toch gekomen. En dit soort muziek vind ik geweldig. We gaan luisteren naar de tune van de tv-serie Miami Vice.

0: En dat waren de mannen van Miami Vice. Ja, dat vond jij natuurlijk allemaal wel heel erg spannend en leuk, Gina, vroeger, of niet?
1: Jazeker, ik ben nog steeds van dat type uitzendingen, vind ik erg leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Naval Criminal Investigation, dat soort dingen.
0: Ja, zeker. En ja, Miami Vice, dat was natuurlijk fantastisch ook met die snelle auto's en die jongens die zich ook nergens aan hielden en zo. Maar ondertussen wel de moorden en alles oplosten en de criminaliteit enzovoort. Superleuk. Hey, we zijn al bijna aan het einde, Gina. En dit was een duo-presentatie in anno 1900. En ik heb er wel van genoten.
1: Ja, hier aan deze kant van de tafel ook. Was erg leuk om te doen.
0: Ja, en jij kan lekker koffie zetten. Had je niet hoeven doen, maar heb je wel voor mij gedaan. Dat vond ik super aardig. En ik mocht vandaag de techniek doen. Dat vond ik eigenlijk ook wel even leuk. En dat was voor jou ook wel even lekker ontspannen, Regina, of niet dan?
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk. Maar allereerst nog even een mooi nummer. Want wat staat er klaar, Regina? Weet jij dat?
1: Nou, we gaan verder met een feest. En de allerlaatste plaat van deze uitzending gooit er nog een schepje bovenop. Jimmy Somerville en Richard Coles, beter bekend als The Commoners, scoorden de ultieme danshit van het najaar. 1986 uit een cover van Harold Melvin, zonder Blue Notes. Maar dan in een jasje met zoveel energie dat stilzitten onmogelijk is. Dus die beentjes maar even los, of de billen van de stoel. Met deze knaller neem ik alvast afscheid, nemen wij afscheid van je. En bedankt voor het luisteren naar de regionale senioren omroep.

0: verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Hoekje 6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug.

0: daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Hoog Radio. Het geluid van Groningen.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

En dat was de ouverture hier, wat daarvan. Samuel Coleridge Taylor. We gaan naar de Russische componisten. Een paar op een rij. Dat kwam omdat ik een cd pakte met een aantal werken erop. Onder andere van tv-melodieën. En deze is daar ook een van. Maar het is natuurlijk oorspronkelijk gemaakt als iets anders. Aram Khachaturian componeerde namelijk dit werk. En Aram Khachaturian is op 6 juni. En dat is de OS-datum, dat is de tijd of de data, zoals die telling dato was, is 24 mei 1903. En 1 mei 1978 is hij overleden. Hij was een Sovjet-Armeense componist en ook nog dirigent. En hij wordt wel gezien als de leidende Sovjet-componist. Hij componeerde Spartacus en daarin zit het adagio. En als je dat hoort, dan als je wat ouder bent, maar ook als je de DVD-box hebt, van mijn technicus kent het ook, dan is dat de melodie van de serie Oneiden Line. En dan herken je dat ook meteen. We horen in dit geval het Bolshoi Theaterorkest onder leiding van Elgis Juratis.

Tot zover de Oneidenlijn, oftewel Spartacus, het adagio van Aram Khatsaturian. Dmitri Kabalevski is de volgende keuze die ik gemaakt heb. En dat is Dmitri Borisovich Kabalevski, om helemaal compleet te zijn. Geboren in Sint-Petersburg, en dat deed hij op 30 december 1904. Hij overleed in Moskou op 14 februari 1967. Was ook een Russisch componist. Die kwam ik tegen op een cd en ik dacht, dat klinkt leuk. Ik heb het over The Comedians, opus 26. Daar zit een proloog in, een galop, een mars en wals, een pantomime, een intermezzo, een little lyrical scene, een gavot, scherzo en daarna nog de epiloog. Het wordt gespeeld door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin.

Ja, heerlijke muziek van Kabalevski. Ik blijf bij Dimitri, alleen ik ga dan naar Dimitri Dimitrievich Shostakovich. Dat is de componist waar ik het volgende werk van wil laten horen. Hij is op 25 september 1906 geboren en hij is overleden op 9 augustus 1975. Hij was ook een Russisch componist en pianist. En zijn muziek is ook weer gebruikt bij een tv-serie, namelijk Riley Meesterspion. En dat deel wat ze gebruikt hebben komt uit The Gadfly, een werk van deze componist, en dan de romance. Heel anders dan wat we net hoorden, maar wel heel mooi. De Belgian Radio Symphony Orchestra onder leiding van José Serbier.

The Gadfly, de romance van Dmitri Shostakovich. Richard Strauss heb ik in dit programma staan. Volgende uur nog een keer. Want ik wilde een bepaald werk van hem draaien. Maar ik kwam ook iets bijzonders van hem tegen, waarvan ik niet eens wist dat ik het had. Dus daarom Richard Georg Strauss. Geboren op 11 juni 1864. Overleden op 8 september 1949. Was een Duits componist en dirigent. Niet verwant aan de Strauss-familie uit Wenen. Maar hij componeerde op zijn 15e dit werkje al. En dat bleek ik ook op een cd te hebben. De romance in S majeur. Opus AV 61. En daaruit een, of dat is in het tempo Andante. Dat heeft hij geschreven in de tijd voor een vriend bij hem op school die dat bij een of ander eindconcert dan zou spelen. In dit geval speelt Margaret Donahue de klarinet. Het Russisch Staatsfilharmonisch Orkest staat onder leiding van Thomas M. Slieper.

Ja, een heerlijke romance, geschreven toen hij 15 jaar was door Richard Strauss. We gaan richting het nieuws nog een kort werkje beluisteren van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat komt uit Don Giovanni. Die geeft zijn vriendin, zijn bediende Leporello de opdracht om een groot feest te organiseren en iedereen mee te slepen. En dat doet hij in Vincian Dalvino. En dat is dus de champagne-aria uit Don Giovanni. Nou, wij hebben even tijd voor gewoon een kopje thee of koffie. Laten we de champagne maar even laten wachten. Maar tot aan het nieuws dit nummer. En daarna zijn we bij u terug.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Ik neem tafel of speeltoestel. De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

Ja, dat was de opening van dit uur. Die was ook van de hand van Wolfgang Amadeus Mozart. En die is geboren op 27 januari 1756. Hij overleed op 5 december 1791. Dit was het werk Symfonie 36, daarvan het Andante, Kuchenverzeichnis 425. En dat wordt dan als tune gebruikt bij het Capitool. Het Bamberger Symfoniker voerde dit keer het werk uit onder leiding van Eugen Jochem. En dan kom ik bij het werk van Richard Strauss, dat ik graag een keer weer wilde laten horen. Till Eulenspiegel's Lustige Streichje. Dat is een werk over een schavuit die allerlei grappen uithaalt, maar op een bepaald moment te ver gaat en dan zijn mededorpsbewoners daar niet zo van gecharmeerd. Maar hoe dan ook, het wordt muzikaal vertolkt in dit werk. En dat is een heerlijk werk om eens een keer weer te draaien. Ik laat de uitvoering horen van de Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Antal Dorati.

Tot zover Till Eulenspiegel's loestige strijdje. Carl Zelder is een componist waar ik nou wat van laat horen. Hij is geboren op, in dit geval, 19 juni in Liegen, 1842. Hij overleed uiteindelijk op 7 augustus 1898. Was een Oostenrijkse componist. En ja, die kwam op mijn lijstje voor van componisten die rond deze tijd geboren zijn. Dus ik dacht, laat ik nou deze maar eens weer pakken. Der Vogelhändler heb ik het dan over. En daar het lied Ich bin der Christel von der Post. De Berliner Symphoniker voert het werk uit onder leiding van Frank Fox. En Christel wordt gezongen door Renate Holm.

Ja, even als klein intermezzo er tussendoor. Ich bin die Christel van der Post. Renate Holm in het werk Der Vogelhändler van Karl Zeller. Nou, een werk daar waar ik op geattendeerd ben door een oud-collega. Saskia, die zei dat is een mooi werk en ik ben eens gaan luisteren. En ik ben het met haar eens, dus vandaar, hij past mooi in ons programma. De componist is Claude Debussy. Hij leefde tussen 22 augustus 1862 en 25 maart 1918. Een Frans componist en hij bracht vooral vernieuwing binnen de klassieke muziek. Daar werd hij niet altijd even vriendelijk voor behandeld, maar hij heeft toch doorgezet. En daar hebben we een aantal mooie werken aan overgehouden, zoals Suite Bergamasque. Die wil ik laten horen en dat is een aantal delen. Een prelude, moderato, een menuet, een andantino en Claire... Een prelude in moderato, een menuet in als andantino en Claire de Lune en een passepied en dat is een allegro manon troppo. Het is een uitvoering die wordt gezien als de uitvoering. Zo hoor je het werk te spelen en dat is een soort benchmark opname van 1953 met als pianist Walter Gieseking. Nou, die uitvoering heb ik gekozen om te laten horen. Dus Walter Gieseking in Suite Bergamasque achter de piano.

Ja, de oude opname uit 1953 van Suite Bergamask. Nog eentje terug naar Samuel Coleridge Taylor, geboren 15 augustus 1875 en overleed in 1912 op 1 september. Hij is van gemengde afkomst en hij wordt ook gerefereerd door de tijdgenoten in die tijd als de African Maler, dus de Afrikaanse maler. Hij had met Hiawatha al een gedicht in muziek omgezet, want daar kwam ook een gedicht als grondslag aan te pas. Maar ook voor dit werk, Ethiopia Saluting the Colors, opus 51... is gebaseerd op de oorlog in Amerika tussen Noord en Zuid, de Union en de Confederate Nation of States. En de dame uit Ethiopië waarschijnlijk, die de vlag van de Union-soldaten groet, was een slavin die bevrijd was. En daarop is een gedicht geschreven. En op basis van dat gedicht heeft Samuel Coleridge dus weer muziek gemaakt. Ethiopië Saluting the Colors gaat tot aan het nieuws in een uitvoering van de Ulster Orchestra onder leiding van Charles Peebles.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

Ja, een overbekende melodie. Gecomponeerd door Tommaso Giovanni Albinoni. Geboren op 8 juni 1671, niet liegen. 17 januari 1751 overleed hij al daar. Dat wil zeggen in Venetië, want daar was hij ook geboren. Hij was een barokcomponist en violist. En ja, het werk dat u hoorde kent u vast. Adagio in G-klein. Gespeeld in dit geval door Iona Brown op de viool. En de Academy of St. Martin in the Fields stond natuurlijk onder leiding van Sir Neville Mariner. Van Albinoni door naar Frans Ignaz Danzy. Geboren op 15 juni 1763. Hij overleed uiteindelijk op 13 april 1826. Was een Duits componist en dirigent. Zijn werk wat ik gekozen heb is een bewerking van een fantasie voor klarinet en orkest op het thema uit Don Giovanni, het lied La Ciderem La Mano. Eduard Brunner bespeelt klarinet en het Münchner Kammerorkest staat onder leiding van Hans Stadelmeijer.

de klarinet in een fantasie op La Ciderella Mano. Van die opera naar een werk van Charles-François Gounod, geboren 7 juni 1818. Hij overleed op 18 oktober 1893. Was een Frans componist. En hij heeft een aantal werken geschreven waarvan deze op een cd staat met de titel Opera Goes to Hell. Ja, alles wat maar met hel te maken heeft staat daarop opgenomen. En ja, onder andere Faust van Charles Gounod. Daaruit het ballet Le Troyens en Danse de Vrine. Het prijsopera Koor en Orkest staan onder leiding van Georges Prêtré.

Ja, en dat was het werk Faust. En we keken er nog even naar. Een geleerde die een pact met de duivel sluit. En ja, dat loopt natuurlijk niet helemaal goed af. In de tussentijd hebben we nog één werk te gaan. Edward Hagerup Grieg heeft het gecomponeerd. Hij is geboren op 15 juni 1843. Hij overleed op 4 september 1907. Ik wil graag een keer weer zijn pianoconcert draaien. Pianoconcert voor, of een concert voor piano en orkest in A-mol opus 16, zoals het officieel op de cd staat. Met een allegro molto moderato, adagio attacca, en een allegro moderato molto e marcato quasi presto andante maestoso. Ja, hele mond vol. Een pianoconcert dat zo wordt uitgevoerd door Geza Anda op de piano, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik. Maar niet voordat ik Alexander bedankt heb voor de techniek. Blijf nog even na negen en luister naar Oog. Radio Melanesian Sound komt nog. En het is altijd mooie muziek. Dus hou hem op oog. Ik wens u ook een hele mooie avond. Geniet nog even van dit pianoconcert. En tot de volgende week. Dag.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor 14

Goosebumps. En vandaag hebben wij geopend met Totem Carillo, featuring Novia Bachmin en Jackson Azera. En het lied Amor Marise uit de Zuid-Molukken. Vandaag gaan wij heel Melanesië aan doen. En wij zullen dan ook gelijk verder gaan met het lied uit Vanuatu. SJML 3 met het lied Love Him.

tabea popo e mai lomi imi ipunye Radio Melanesian Sounds jou nalau upunams. Yes, een hele goedenavond. Je luistert ook vanavond weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams en we hebben vandaag geopend met een lied uit de Zuid-Molukken. De groep House TD Band featuring Vanessa Talla met het lied Oei Toei Nina. Een lied gezongen in de oorspronkelijke taal van de Zuid-Molukken. En omdat het de afgelopen week zo'n prachtige week is geweest met heerlijke tropische temperaturen. Rond de 30, boven de 30. Even een minder, een terugvalletje naar de 20. Maakt niet uit, we blijven gewoon mooi doorgaan in die tropische sferen. En daarom doen wij dat hier bij Radio Melanesian Sounds ook. Vanavond muziek, veel uit de Zuid-Molukken. We gaan even kijken wat we er tussendoor kunnen proppen. Want vandaag doen we het wederom, net als de voorgaande weken, on the fly. Gewoon even kijken waar we uit kunnen komen. En op die manier willen wij jullie toch in die tropische sferen zien te behouden. Want laten we eerlijk wezen, als je denkt aan Melanesië, dan hoe ik het voor me zie, dan liggen jullie als publiek op een hangmatje of een strandbedje, op een bergtop, weet je, een mooi groen oerwoud achter je. Ondertussen kijk je uit over de zee en over de eilanden, weet je. En achter je bij het resort wappert de Zuid-Molukse vlag, de mooie blauw-wit-groen-rode vlag in vrijheid. En ondertussen komt er iemand naar je toe met een lekker drankje, wat je wil, cocktailtje, alcoholvrij, met alcohol, whatever, een appapouatje. En lekker eten erbij. Met natuurlijk op de achtergrond de mooiste muziek uit Melanesië. En we gaan dan ook even gelijk verder met Communicitas Maluku en het lied Maluku Tana Air Beta. Geniet ervan en we checken jullie straks weer.

dezelfde blik, jouw gezicht in mijn gezicht.

En daar stond ze dan. De prinses van het koninkrijk van Soja. En ze was heel erg mooi. Maar niets betoel. Ze had prachtige lange zwarte haren. Zijdeglans. Glimmend zwart. Parelmoerbruine ogen. Die bij elke schittering van de zee menig mannenhart in het koninkrijk in vervoering bracht. En ze droeg de mooiste sieraden. Akarbahar, Kalum, Sarong dan Kabaya. Alles met goud bekleed. Ze kon alles krijgen wat ze maar wilde. Maar ze was nooit tevreden. Ze wou altijd maar meer. Meer. En luisteren kon ze ook al niet naar haar vader. De koning van Soja. Palabatu, koppig. En op een dag sprak haar vader haar streng toe. En vertelde haar over Nenek Luhu. En Nenek Luhu was een oude, lelijke vrouw. Met een paardenbeen en zweren op haar rug. En ze leefde diep in het bos. En kinderen die niet wilden luisteren, werden diep in het bos gebracht naar een verlaten plek. En als Nenek Luhu dan tevoorschijn kwam met haar paardenbeen en zweren op haar rug, dan lokten ze al die kinderen naar haar toe. Met allemaal lekkernijen. En dan fratsen ze op die makkasmoa.

0: Radio Middle Nation Sound.
1: Het geluid van Groningen.
2: Yes, yes, yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds op deze zondagavond. En ik ga even zoals gewoonlijk de playlist met jullie doornemen. We hebben deze uitzending vanavond geopend met de groep The House TD Band, featuring Vanessa Talla en het lied Uitu in Nina. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Comunitas Maluku en het lied Maluku Tanabeta, gevolgd door Mr. Blagu en het lied Ambon Sweet Memories. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Sigrid Kailola en het lied Sioina, gevolgd door Toton Karibo en Rise One, featuring Hendri Talane met het lied Lomba Lomba. Daarna, ja, toch een prachtig, ja, feestnummer, het lied Goyang Badang Sampipagi. Een prachtig nummer waarbij je, ja, zoals ik al zei, een feestnummer waarbij je niet stil kunt zitten. En daarna is dit lied gevolgd door twee nummers van de artiest Palani. Het eerste lied is Maro Maro Malesio, gevolgd door Maluku Ume Wailmu. Daarna een oude getrouwe van de show, de groep Narwe, met het lied Mataniwai. Een lied die wij vaak hebben gedraaid in de afgelopen jaren hier bij Radio Melanesian Sounds. Een lied die ook af en toe te horen is op de achtergrond, als ja, ik de mic break heb. Nu dus ook, nu hoor je hem ook. En het is gewoon, ja, een prachtig lied wat gaat over het Pella-verbond tussen het dorp O en ja, de kampong Zuid. Allebei gelegen in de Zuid-Molukken. En even kijken, ja, dan zijn we ook alweer aangekomen bij het laatste lied die wij hebben kunnen luisteren. En dat is een vrij bijzonder lied. De zangeres Francesca Pichel heeft het lied Wie ben ik gezongen. En deze versie die wij hebben gedraaid is een live uitvoering uit 2019. Een versie waarbij zij ondersteund werd door zangeressen Natasha Watimena, Aisha Matitaputi, Josebeth Hitari. En is een lied featuring Roger Goudsmit, die een prachtig spoken word stuk heeft toegevoegd. Een lied die je laat nadenken over jezelf. Waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn roots? Oftewel, zoals de titel ook al zegt van het lied, wie ben ik? Tja, dan was dat het ook alweer voor vandaag. Alle nummers komen uit de Zuid-Molukken en dat is toch ook wel met een reden. Als radioprogramma gericht op Melanesië willen wij niet vergeten dat er nog twee landen binnen Melanesië zijn die helaas bezet zijn. En naast West-Papua is de Zuid-Molukken daar de andere van. En door veelal de muziek van de Zuid-Molukken te draaien, vaak in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal, proberen wij op een positieve wijze aandacht te geven aan dit verhaal. Daarom eindigen wij vandaag ook, net als altijd, met de oproep om trots te zijn op wie je bent. Wees trots op waar je vandaan komt. En vooral, sta op tegen onrecht. Vandaag gaan wij eruit met de groep Ampadwarna en het lied Jau Darimata. Luister ook volgende week zondagavond weer tussen 9 en 10 naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams. Stay fresh, stay free, free. Maluku Selatan.

0: Melanesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.
1: Nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.